heb een dorp als een ander, met zijn kerk en zijn toren. Zijn plein met zijn burgers van edele geboort. Zijn kleine cafés, zijn gekke figuur. Zijn eeuwige dronkaard, zijn geburen.

Nee, het is een dorp vol venijn, waar ze iedereen bepraten en waarvoor de schijn, voor het oog van de straat.

En als dan de lucht open scheurde en de zon plots verscheen, het werd er zo anders, het werd er een feest. Met grote gebaren van alle mans vrienden, een troep blije mensen, een troep dolle kinderen. Dan was het een dorp als geen ander, dan was het een dorp als